Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de N712. Tussen de A6 en Rutte 7 minuten stilstaand verkeer. En dit Marse meldt ook nog eens keer. Een radar zo vroeg op de ochtend. Hilversum, Lelystad. A27 is dat. Hectometerpaal 108,5.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Zo, Leo.
3: Goedemorgen, Arie. Ja, en wat voor morgen? Het is eigenlijk nog een dag om snel even de baas te bellen. Voor een snipperdag.
1: Hoezo? Waarom dat dan?
3: Ja, het wordt toch een mooie dag nog. En daarna wordt het weer nog weer minder.
1: Ja, dus ik denk, precies. Jij wou even verlenging van het weekend.
3: Ja, daar zat ik even voor te pleiten. Maar dat zit er voor jou mij niet in.
1: Nee. We komen er niet onderuit. We zijn er nou eenmaal al begonnen. Maar het was toch een best lekker weekend, hè? Klein beetje wisselvallig. Maar
3: daarom.
1: Volgens mij, ik vond het tenminste heerlijk.
3: Ik heb er weer zo een besteld.
1: Oké, dus komend weekend krijgen we ook heerlijk weer.
3: Wie weet.
1: Jij hebt het in de hand.
3: Ja, nee, dat niet. Nee. Zeg, Arie, wat hebben we in het nieuws vandaag?
1: Ja, het is...
3: Daarvoor zijn we hier naartoe gekomen, hè?
1: Daarvoor zijn we hier naartoe gekomen, zeker. Ja. Moet het landschapskunstwerk Observatorium van Robert Morris bij Lelystad de monumentale status krijgen? Nou, Lentart Flevoland vindt van wel.
3: En liefhebbers, die kunnen zelf pompoenen gaan oogsten in de provincie. Komend weekend, ik had het er net al even over. En je hoort er zo meer over.

0: In Almere stad is een flat. Daar kun je wonen zoals de Friends woonden in hun televisieserie. Ik zit me af te vragen, zou ik daar de hele dag dat liedje zingen van de Rembrandts? Maar het wordt ook een beetje saai.
1: Ja. Top. Ja, als dat de hele dag achter elkaar doorgaat, dan...
0: Maar wel een leuk woonconcept, daar moest ik even aan denken. Bij het eerste hitje in Flevoland is wakker.
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status van monument krijgen. Dat vindt tenminste Land Art Flevoland. De organisatie is daarom een petitie begonnen en heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van Land Art was dit een goed moment om hun verzoek in te dienen. Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, we willen de komende, dus niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Een monumentale status kan volgens Martine van Kampen van Land Art voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming, het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zijn we snel... Zitten we in het heden, zeg maar, of in periodes van 4 jaar... want dan wisselen de besturen en zo. Maar eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben... of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is. En dat we daar die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daarheen, er is er hierheen en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon doorop zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland. Want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben. Van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En het is zoiets unieks. Dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En dan mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: En de laatste spreekster was Joke van den Breek van Sensation. Straks het weer. Het mooie weer van vandaag. Ja, toch? Ja. En de rest van de week. Dat hoor je zo meteen van Diana Boy. Maar eerst even een beetje country op je radio met Ella Langley en Tuesday Texas.

0: Come on, baby. Nog één dansje. En we zouden niet willen met Ella Langley. Toch, Arie? Even nog één dansje met Ella.
1: Ja, waarom ook niet, hè?
0: En dan weer naar Texas.
1: Op de vroege ochtend lekker dansen.
0: Moet kunnen. Het weer met Janne Boy. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik een beetje verklapt al net, maar die maandag wordt toch mooi?
2: Jazeker, ja, jazeker. Ja. Ja, jullie hadden het over een dansje. Als het maar geen regendansje is,
0: nee,
2: toch?
0: Nee.
2: Het wordt inderdaad een mooie nazomerdag vandaag. De zon die zal straks over een half uurtje toch wel opkomen. Ja. Er zijn wel wat wolkenvelden aanwezig op het moment. Maar dat zijn hoge, middelbare sluierwolken. Dus misschien wordt het ook wel mooi ochtendrood. Betekent geen water in de sloot vandaag. Want de zon die schijnt geregeld en het blijft op veel plaatsen tot de avond in ieder geval droog.
1: Een mooie dag om je gras te maaien.
2: Ja, of inderdaad misschien nog eventjes het weekend te verlengen. Denk morgen maar beginnen aan de werkweek. En verder vanmiddag een temperatuur van zo'n 24 tot 26 graden. En daarmee is het warmer dan het gisteren is geworden. En gisteren was het al zo'n lekkere dag met 23 graden.
0: Zeker.
2: De wind die waait op het moment zwak tot matig vanuit het zuiden zal in de loop van de dag gaan draaien naar het westen. En dan toenemen naar matig, windkracht 3 of 4 boven de polders. Nou, misschien eventjes vrij krachtig op de grote meren, windkracht 5. Nou, later vandaag verwacht ik wel wat meer bewolking. Dat is een voorbode voor een weersverandering. Want het gaat echt drastisch veranderen.
0: Je kunt het je niet voorstellen.
2: Ja, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen inderdaad. Maar morgen is het heel anders.
0: Ja.
2: Vanavond en vannacht zien we al wat wolkenvelden. Af en toe kan er misschien een spatje regen uitvallen, maar veelal blijft het droog. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Nou, morgen dan hebben we dus met die wolkenvelden te maken. En het regent of motregent al in de ochtenduren. Nou, misschien al tijdens de ochtendspits. Een groot deel van de ochtend is het nat en ook begin van de middag. En dan klaart het van het westen uit weer op. Komt de zon tevoorschijn, maar helemaal droog kan ik niet beloven, want 's avonds is ook nog een bui mogelijk. Ja, en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden.
0: Kijk,
2: dus ja, dat is een enorm verschil met vandaag.
1: Ja.
2: Jas en paraplu zijn morgen nodig. Terwijl vandaag kun je gewoon zonder jas naar buiten.
0: Woensdag, hoe is het dan?
2: Ja, dan gaat het niet veel anders zijn dan morgen. Zeer wisselvallig, een lage drukgebiedje trekt over. Zorgt voor veel wind. In de vroege ochtend tijdens de ochtendspits kan het op sommige plaatsen nog droog zijn. Maar daarna volgen al snel geregeld buien. Ja, een voordeel van die buien en af en toe zon is dat je misschien wel de regenboog kan zien. Maar ook dan is de temperatuur aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken hoort het 20 graden te zijn. Ja, woensdag wordt het ook niet warmer dan zo'n 18, 19 graden.
0: En de rest van de week in de zin?
2: Ja, dan wordt het wel iets beter hoor. Maar die zomerse dag die we vandaag krijgen, dat zie ik voorlopig niet meer terugkomen. Het is licht wisselvallig, donderdag nagenoeg droog, vrijdag weer een bui, zaterdag droog, zondag weer een enkele bui. Dus wisselvallig en dat bij temperaturen zo om en nabij de normale waarde van 20 graden.
1: Met andere woorden, vandaag nog even heel goed van genieten dan.
2: Ik zou inderdaad misschien wel een snipperdag nemen.
0: Ja, dan moet je, dankjewel. Dan heb je een mooie foto van dat mooie weer. Dat mag je dan opsturen naar weersfoto@apenstaartje Omroep Flevoland. Straks het land op, maar eerst Simply Red and It's Only Love.

0: Simply Red, It's Only Love. Het is 9 minuten voor 6:30. Als je net de radio aanzet, dit is Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9.
1: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelen heeft er velden vol van. Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen op een biologische boerderij en zelf groenten wil oogsten, is daar bij het goede adres.
0: Ja, komend weekend houdt de boerin een oogstfeest. Bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
2: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
3: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel. En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoenen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
4: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
3: Ja, ik vind die boer-burger-verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger-verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel, die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt. Ja, daar doen we het voor. Ja.
4: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
3: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
2: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden aan de voedselbank Emmeloord en de groente- en fruitbrigade in Nagelen.
0: Dat is volgend weekend dus. Dan is het niet meer zo stoffig, laten we dat zeggen, als we het weerbericht moeten geloven. Zometeen hebben we de berichten, Arie, van buiten Flevoland.
1: Ja, en dan hebben we het dus niet over Nederlandse politiek, maar over Duitse politiek. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: En zong over Grace Kelly. De berichten van buiten Flevoland, Tari.
1: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
2: Vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal-rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, nu wel 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
4: We zijn het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
5: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen later niet meer krijgen, zeg maar.
6: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
7: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Wat was de route dan? Nou, de deelnemers die zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
1: Hypotheekketen, de hypotheker staat te koop. De Franse eigenaar heeft een fusie- en overnameboutique ingehuurd om de bekende hypotheekadviseur te verkopen. Dat zeggen twee bronnen vanuit de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit tegen het FD. De hypotheker is met 195 kantoren.

0: gelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Heelte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak ervan inziet. Maar ja, de belastingen.
3: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
4: Nee, alleen met de inflatie, hè?
3: Alleen in inflatie.
2: VVD-wethouder Van Heelte zei dat. Samen met oud-rivaal Pro is ze een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. Ze reikt daarmee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
5: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben, of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is. En dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
2: In de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis naar Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord trekken. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloopwinkel te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. Daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
6: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
2: Ja, wie mee wil oogsten moet aanstaande zaterdag of aanstaande zondag laarzen en een emmer meenemen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland.
8: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderd.
9: Flitsmeister meldt een controle. De A27 Hilversum-Lelystad bij hectometerpaal 115. Op diezelfde weg, maar dan Lelystad-Hilversum, hectometerpaal 112,4. Nog een keer diezelfde weg, Hilversum-Lelystad, hectometerpaal 108,5. Dat zal toch wel dezelfde zijn, denk ik dan. Op de A6 in Lelystad, Muiderberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. En de laatste op dezelfde A6, Emmeloord-Lelystad, bij hectometerpaal 83,5. Straks op deze zender aandacht voor Almere City.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Een schoolvoorbeeldje over hoe het klonk in de jaren 80. Erasure hoorde op Flevoland en Sometimes.
1: Dan gaan we naar het sportoverzicht, want de voetballers van Almere City kwamen afgelopen weekend in actie tegen Jong Ajax. In het eigen Janmaarstadion gingen de Almeerders met 0-1 onderuit.
0: Almere City creëerde genoeg kansen, maar kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken. Trainer Anoush Daskier baalde vooral van zijn verdediging.
2: Ik vind dat als je zelf niet scoort, dan moet je in ieder geval voor zorgen dat je er niet één tegen krijgt. Want we zijn juist zo goed in het verdedigende deel. We hebben het juist zo goed gedaan in de afgelopen wedstrijden. Dus tegen zo'n jong ploeg die vrij weinig mensen in de 16 brachten, vind ik het toch, toch balen dat we dan toch 2-3 kansen weggeven.
3: Ja, neem jij dat Jan Ploeg echt kwalijk, dat moment, vooral bij die goal natuurlijk. En ook een, denk 10 minuten daarvoor kreeg ze ook al een redelijke kans.
2: Ja, precies. Dus die 10 minuten, dus 10 minuten na in de tweede helft, daar begon het. De controle verliezen over de wedstrijd. Dat neem ik zeker met mijn ploeg kwalijk. En dat is ook wel iets waar we echt grote stappen in hebben gezet. Dus dit was echt een terugval.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. SV Urk speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Neo uit Borne.
0: De ploeg van trainer Mark Loom speelde een kansloze eerste helft, maar door een betere tweede helft werd het nog spannend. De Urkers verloren uiteindelijk met 1-2. De oefenmeester van SV Urk was niet tevreden over hoe zijn elftal voor de dag kwam.
4: Ik ben ook echt boos. En nogmaals, we moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen. Maar we spelen op een bepaald niveau. Dat brengt wat met zich mee. Je moet daar voor leven. Je moet daar op voorbereiden. Je moet geconcentreerd zijn. Je moet klaarstaan. Je moet aanstaan. Als die wedstrijd begint, dan moet je gewoon aanstaan. En die afspraak hebben we gemaakt. En afspraken zijn er om na te komen. En dat is vandaag niet gebeurd. Ja, en daar ben ik boos om.
1: En dan gaan we naar atletiek, want aankomend weekend is het zover. Dan begint de challenge Almere Amsterdam. Bij de long distance moeten de deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en vervolgens ook nog eens een keer een volledige marathon lopen.
0: Triatleet Milan Brons is een van de 9 Nederlandse mannen die uitkomt op het Europese en Nederlands kampioenschap. De triathlon en zijn geboorteplaats blijft voor de Almeerder altijd een bijzondere wedstrijd.
5: Ja, dat voelt zeker speciaal. Dit wordt mijn 6e jaar op rij dat ik de hele triathlon ga starten hier in Almere. En ik zeg het natuurlijk eigenlijk elk jaar weer, want het verandert ook niet. Maar het is een hele speciale race voor mij. En zoveel mensen langs de kant die je kent. Zoveel support die je krijgt van sowieso de Nederlanders, maar helemaal Almeerders. En het is natuurlijk gewoon heel erg speciaal dat je gaat racen over de trainingswegen waar je het hele jaar door overheen traint, zeg maar. En is natuurlijk wel extra speciaal altijd.
0: Nou, wie dit Almeerse sportfeest mee wil maken, die kan natuurlijk gewoon naar Almere zelf gaan om het te kijken. En als je in Almere woont, dan zet je gewoon je stoeltje langs de kant van de weg. Ben je daar niet toe in staat, dan is er ook televisie. Vanaf 's ochtends vroeg zenden we het allemaal uit.

0: Alex Warren, Fever Dream op Flevoland. En zometeen de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat zit er in, Arie?
1: Ja, dan gaan we praten over windturbines. Daar wordt tenminste over gesproken in Zuid-Holland.

0: Melanie C en Never Be The Same Again. Het is 12 minuten voor 7.
1: In het radioprogramma Dijkstra en even bij Even Blij Ter Plekke ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is ze al op andere plekken aangetoond dat ze veel te veel geluidsoverlast veroorzaken.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door winter.
3: Puur door geluid eigenlijk. Ja.
1: Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windturbines noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, maar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat kan bij
4: Nederland. Dat wil
3: niet.
4: Ik ja, ook, ja. Maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woningtekort. Die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken. Maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Ja. Omdat we de energie niet hebben.
0: In het radioprogramma met Clarisse aandacht voor de nasleep van de overstromingen in Nepal. Het land meldt nu bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Bergbeklimmer Katja Staatjes kent het gebied rond de Himalaya goed. Volgens haar is er nu vooral specialistische hulp nodig.
5: Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatienetwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. De tunnels vrijmaken worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen.
0: Verschillende wetenschappers zeggen dat de ramp het gevolg is van klimaatverandering, waardoor het in Nepal steeds warmer wordt.
5: Door klimaatverandering zie je nu ook toename in gletsjermeren. Die kunnen gaan overlopen. Maar dit gaat echt over een brok gletsjer wat is afgebroken met ijs en puin. En het moment waarop dat gebeurt, dat kun je niet voorzien. Of althans, de wetenschappers zijn daar nu naar aan het kijken of dat misschien toch beter in kaart te brengen is.
1: In Pauw en de Wit waren journalisten Sinan Kan en Rudy Franks te gast. Zij maakten een serie over de internationale drugshandel die Nederland en België steeds meer in zijn greep krijgt. Volgens Kan moeten we dan ook niet verbaasd zijn door de recente gebeurtenissen in Overasselt.
6: Als je gewoon naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we toch wel veel dingen gezien. Van martelcontainers naar onthoofdingen. Fruittelers die onderdrukt werden. Een misdaadjournalist die vermoord is. Een advocaat die vermoord is. Officieren van justitie. Rechters die in gepantserde auto's rijden. Is natuurlijk allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien. Dus heel erg verbaasd ben ik niet.
1: En volgens Rudy Franks is België de laatste jaren ook opgeschrikt door drugsgeweld.
7: Bijvoorbeeld vorige week voor de eerste keer politiekantoren beschoten zijn in het Brusselse. We hebben ook extreem geweld gekend. Er is een geruchtmakende zaak geweest van een meisje, Firdaus, een jong meisje dat doodgeschoten is. Dus nee, dit soort extreem geweld kennen we maar op deze schaal. Een bende die gewoon alsof je met een Mexicaans of Colombiaans kartel die een dorp bestormt, dat hadden we nog niet gezien.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Spannend.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De VVD in Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Je vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ritmeister meldt de volgende controles. Ik zie er 3 staan op de A27. Almere Hilversum, hectometerpaal 107,9. Lelystad Hilversum, hectometerpaal 112,1. En Hilversum Lelystad, hectometerpaal 115. Nou, en dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 83,5. En Muidenberg Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan straks op deze zender aandacht voor het landschapskunstwerk Observatorium. Want moet het geen rijksmonument, maar een gemeentelijk monument worden?
3: Oké, of niet.
8: Of niet.
3: Ja, straks een pleidooi daarvoor.
8: Ja, precies.
3: En er is ook een uitnodiging uit Nagelen om zelf te komen oogsten. Dat straks.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Mama!
16: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: De Zeeuwse band Raccoon en No Mercy gingen nou over een echte oorlog. Of was het maar een kaartspelletje?
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status van monument krijgen. Dat vindt Landart Flevoland. De organisatie is daarom een petitie gestart. En heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van Landart was dit een goed moment om hun verzoek in te dienen. Je hoort Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, we willen de komende, nou dus niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, nou dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Een monumentale status kan volgens Martine van Kampen van Landart voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming, het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zijn we snel. Zitten we in het heden, zeg maar, of in periodes van 4 jaar... want dan wisselen de besturen en zo. Maar eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben, of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daar een, er is er hier een en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon door op zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Nou, dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland, want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben, van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En ja, het is zoiets unieks. Dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En om mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: Laatste spreekster was Joke van den Breek van Sensation over Observatorium Robert Morris. En het pleidooi om daar een monument van te maken. Blijf luisteren, want straks hoor je van Diana Wooy hoe mooi deze maandag wordt. Eerst Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Ear, Cameron with the Coffee. Het weer met Diana. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de berichten voor vandaag?
1: Nou, goede berichten.
0: Ja?
1: Oh. Na zomerweer. Ja, de zon is net opgekomen. Er zijn wat wolkenlagen aanwezig. Wat middelbare en hoge bewolking. Nou, maar de zon die voert toch wel de boventoon. In ieder geval in de ochtend en begin van de middag. In de tweede helft van de middag en in de avond komt er toch wel wat meer bewolking opzetten vanuit het westen. En dat is een voorbode voor een weersverandering. Maar vandaag kunnen we profiteren van prima nazomerweer. Bij temperatuur op het moment zo'n 16, 17 graden. En vanmiddag zomaar zo'n 24 of 25 graden. Ja, dat is echt zomers te noemen, toch?
2: Maar dan zeg je dus, van, je ziet het dus verschijnen dat we weersverandering krijgen. Maar om wat voor wolken zie je dan? Waar zie je dat aan?
1: Ja, aan de hoge wolken die dan binnenkomen drijven. Ja, dat is meestal een voorbode dat er een storing aankomt. Ja, dat zie ik dan vanmiddag en vanavond. Vanavond wordt de bewolking dan al dikker.
0: Vannacht maar dan kunnen wij ook opletten op hoge wolken. Als
1: ja,
0: vanmiddag naar buiten
1: ja, dat inderdaad. En dan komt er vervolgens komen er ook weer middelbare wolken. En dan op een gegeven moment komen ook de lage wolken. En dat is dan de storing.
0: Dat is drie keer een weersfoto, hè, waar je nu tussen de regels door om zit
1: ja,
0: te vragen.
1: Precies, inderdaad. Als je een mooie foto hebt gemaakt, dan kun je hem opsturen.
0: Oké. Okay.
1: Maar vanavond en vannacht dus dikker wordende bewolking. Misschien een beetje regen, maar ik verwacht wel dat het zo goed als droog zal blijven in de nachtelijke uren. En dan een minimumtemperatuur van zo'n 14 of 15 graden. Daarmee is het minder koud dan de afgelopen nacht. Nou, morgen hebben we dan te maken met die wolkenvelden. Ik denk al dat het rond een uur of negen zal gaan regenen in het westen van de provincie. En dan is het vervolgens de rest van de ochtend en begin van de middag toch wel nat. En we hebben de paraplu nodig, maar ook een jas, want de temperatuur die keldert. Morgen hebben we nog maar zo'n 19 of 20 graden als maximumwaarde tijdens droge momenten. Ja, en als het regent is het stukken frisser. Ja, dat is een heel verschil met vandaag.
2: Ja, dat wordt even wennen.
1: Ja. Ja, nou en voor de rest van de week heb ik ook alleen maar herfstig weer in de aanbieding. Oh. Want woensdag flink veel wind en een aantal buien. Donderdag tamelijk rustig in vergelijking dan met de woensdag. Maar ook nog een enkele bui mogelijk. Vrijdag een paar buien, zaterdag misschien wel een droge dag. Maar zondag dan ook nog wel een bui. Er zijn ook wel droge momenten met de zon erbij. Maar de temperatuur die blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Alleen vandaag dus.
0: Oké.
1: Een zomersdag.
0: Ja, dan mooi. Dankjewel.
2: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelen heeft er velden vol van. Wie er altijd al eens een kijkje heeft willen nemen op een biologisch boerderij en zelf groenten wil oogsten, is bij haar aan het goede adres.
0: Komend weekend houdt de boerin een oogstfeest en bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
3: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
4: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En ja, die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel. En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
5: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
4: Ja, ik vind die boer-burger-verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger-verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt, ja, daar doen we het voor. Ja.
5: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
4: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
3: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden aan de Voedselbank Emmeloord en de Groente- en Fruitbrigade in Nagelen.
0: Kijk, daar hebben we aanstaande weekend dus wat te doen. Zometeen de rubriek de berichten van buiten Flevoland. Arie, wat hebben we allemaal?
2: Ja, dan gaat het niet over de Nederlandse politiek, maar over de Duitse politiek.

0: Mark Hammond en zijn band Soft Cell. Je hoort Tainted Love en je hoort natuurlijk alles over Flevoland. Maar we kijken ook even over de grenshouding.
1: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
2: Vrienden, deze avond is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is namelijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig, want bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan op een weg en een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
4: Oh my god!
5: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Het vliegveld bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.
1: En dan gaan we door naar Belgrado. Daar wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar, volgens correspondent Thijs Kettenis, gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
6: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vucic zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
1: Onder druk van de Europese Unie werd afgezien van een staatsbegrafenis voor Mladic.
0: En dat waren ze de berichten van.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl. Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Heelte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak inziet. Maar ja, de belastingen.
6: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
7: Nee, alleen met de inflatie, ja?
6: Alleen in de inflatie.
5: VVD-wethouder Van Heelte. Samen met oud-rivaal Pro is ze een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. Ze reikt ermee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landhart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landhart Flevoland.
8: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
5: In de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil een oude garage op bedrijventerrein De Noord trekken. De gemeente wil dit niet, omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloopwinkel te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. Daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
9: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken waar, hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
5: Wie mee wil oogsten moet lazen en een emmer meenemen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl. En de podcast vind je op omroepflevoland.nl/wakker.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland.
11: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
12: AWB Verkeersinformatie op de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 16 minuten stilstaand verkeer. Ook wat vertraging op eigenlijk de andere kant op. Knooppunt Hattemerbroek tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten vertraging. Dan flitsers gemeld door bij Flitsmeister. Drie stuks op de A27. Almere Hilversum, hectometerpaal 107,9. Hilversum Lelystad, hectometerpaal 115,1. En Lelystad Hilversum

0: meterpaal 112,7. En dan ook nog twee gemeld op de A6. Emmeloord, Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. Straks op deze zender aandacht voor de No Limit Triathlon in Almere.
1: De No Limit Triathlon?
0: Ja, dat is een dag eerder dan de challenge op de vrijdag.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zoals was vanmorgen, hè? Supertramp en it's raining.
1: Komende zaterdag is in Almere weer de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. Maar het sportieve feestje begint al eerder, bijvoorbeeld een dag eerder. Want dan wordt in Almere de No Limit Triathlon gehouden. Daar komen mensen met een verstandelijke beperking in actie.
0: Ja, deze deelnemers die zijn volop bezig met de training. Verslaggever Han Dijkstra ging langs om bij hen te kijken bij het fietsen.
2: Zo Helen, hoeveel zijn het er?
3: Ja.
2: Hoeveel zijn het er?
3: Ella. Staan er nu.
2: Ja, en welke vind je nou het mooiste?
3: De laatste.
2: Ja, waarom is die nou zo mooi?
3: Omdat hij een windmolen opstaat.
2: Ja, super trots. Laat Helen de Leeuw alle medailles zien. Al 11 keer deed ze mee aan de No Limit Challenge in Almere. Ook nu is de Almeerse weer in voorbereiding op de triathlon voor mensen met een verstandelijke beperking.
3: Nou, ik doe nou vanaf 2015 al mee. Met een No Limit Challenge. Maar ik doe het eigenlijk voor de gezelligheid. En voor meer nieuwe mensen om te ontmoeten. En ook omdat er heel veel mensen zijn die ook gewoon mee fietsen. En het is gewoon gezellig.
2: De professionals doen zaterdag de hele triathlon. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog eens een keer een hele marathon hardlopen. Die enorme afstanden hoeft Helen vrijdag gelukkig niet te doen.
3: Nee, wij doen de korte afstand. De lange afstand kunnen wij niet. Wij zijn mensen met een beperking. Daarom doen wij de korte afstand. Voor van 20 minuten zwemmen, 25 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.
2: Vind je het belangrijk dat ook voor jullie er een mooi evenement is?
3: Ja.
2: En waarom is dat zo belangrijk?
3: Dat er heel veel mensen dan kunnen sporten. En dat ze ook gewoon mee kunnen doen, ondanks hun beperking.
2: En dat is dan net de reden dat de organisatie de No Limit Challenge in het driedaagse evenement heeft opgenomen. Timoria geniet elke keer weer van de lachende gezichten.
4: We hebben natuurlijk de No Limit Challenge al een aantal jaar op ons programma staan. En dat is voor ons belangrijk omdat we een heel groot evenement in de stad hebben. En we willen gewoon dat iedereen in de stad daarvan kan genieten. En dat je ook als je een beperking hebt de triathlonsport kunt ervaren. En daar is dit natuurlijk een perfecte mogelijkheid voor.
2: Moria vindt het prachtig dat hij de deelnemers met een beperking zaterdag tijdens het EK ook weer terugziet, maar dan als supporter.
4: Ziet ze heel vaak bij ons ook in de VIP-tent staan te juichen voor die echte wereldsterren. Hè? En dat vinden ze prachtig om mee te maken. En ieder jaar keren ze ook weer terug. Dus dat laat ook wel zien dat dat waardevol is.
2: De No Limit deelnemers springen vrijdagochtend om 8:30 het water in voor het eerste onderdeel van het triathlon. 20 minuten zwemmen dus.
0: Ja, wat je zag als je meekeek. Er waren ook gewoon fietsen met een batterij op de bagagedrager.
1: Ah, dat is voor de training, hè?
0: Die krijgen een lekker trap voor de wedstrijd. Oh, nou, dan gaan we vrijdag dan bekijken. Straks de rubriek, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. Arie, wat zit erin? Wat hebben we gemist?
1: Ja, dan aandacht voor windmolens in Zuid-Holland. Moeten ze verrijzen en ja, dat stuit op weerstand.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Chef special. En In Your Arms en daarvoor Taylor Swift. Wat hebben we gisteravond gewist op radio en tv?
1: In het radioprogramma Dijkstra en Even Blij ter Plekke ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart Tevreden van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is al op andere plekken aangetoond dat ze te veel geluidsoverlast veroorzaken.
0: Oh, sorry, deze.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken. En dat ging over oudere windturbines. Dus dat is oud onderzoek. Maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
3: Puur door geluid eigenlijk. Ja.
1: Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windmolens noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, maar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat kan bij Nederland.
4: Dat wil ik ook, maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woning tekort, die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken, maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen, omdat we de energie niet hebben.
0: Blijf nog even op de radio. Daar heb je ook het programma met Clarice. En daar was aandacht voor de nasleep van de overstromingen in Nepal. Het land meldt nu bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Bergbeklimmer Katja Staatjes kent het gebied rond de Himalaya goed. En volgens haar is er nu vooral specialistische hulp nodig.
5: Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatie. Netwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. De tunnels vrijmaken. Worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Tot nieuws en reclame van 8 uur. Prince and the Most Beautiful.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kornkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: VVD Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwefteband moet een monument worden. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
8: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
7: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
9: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
7: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: AWB Verkeersinformatie. Ja, het is maandagochtend, dus er staan best wat files. Bijvoorbeeld op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en...
11: Microfoon valt weg.
10: Nee, niet dat.
11: Oh, daar ben
10: ik. Ja, ik ben er weer. Ja,
11: dat,
10: een korte storing. N50 zei ik. Kampen-Noord, knooppunt Hattemerbroek. 13 minuten stilstaand verkeer. Eens even kijken hoor, want er staan er stukken van, maar sommige zijn vrij klein. De N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 7 minuten. Nee, verandert naar 6. En dan lees ik ook nog even de A1 tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. 5 minuten. En Jouren-Emmeloord tussen Lemmer en Band. 1 kilometer. Nou, volgens mij zijn dat ze inderdaad wel flitsmeister, want er staan ook een stukken wat plekken wordt gecontroleerd. De A27, daar staan 3 stuks. Hilversum-Lelystad, hectometerpaal 115,1. Lelystad-Hilversum 112,2. En Almere-Hilversum 107,9. En dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg-Lelystad 69,3. Ja.
5: In het nieuws is alles rond.
10: Wat zeg je nou, Leo?
5: In het nieuws is alles rond.
10: In het nieuws is alles rond.
5: Het zijn allemaal cirkeltjes.
10: Dan heb jij het over het landschapskunstwerk.
5: Ja, observatorium Robert Morris moet een monument worden. En er is nog iets rond. pompoen en knolselderij.
10: Ja, niet helemaal rond natuurlijk.
5: Ja,
10: nou ja, ik zou zeggen, een appeltje is ronder, maar daar gaan we niet over hebben.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nobody's perfect. Je hoort het maar weer eens van Davina Michel. Je bent bij Flevoland dus wakker en het is bijna 9:09.
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status monument krijgen. Dat vindt Landhart Flevoland. De organisatie is daarom een petitie begonnen en heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van Landhart was dit een goed moment om het verzoek in te dienen. Je hoort daarover Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, we willen de komende, niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Een monumentale status kan volgens Martine van Kampen van Landhart voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming. Het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zitten we in het heden, zeg maar. Of in periodes van 4 jaar, want dan wisselen de besturen en zo. Maar eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daarheen, er is er hierheen en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon door op zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Nou, dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland, want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben, van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het, ja, dat hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En ja, het is zoiets unieks. Dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En dan mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: De laatste spreekster was Joke van den Brink van Sensation. En als je hebt meegekeken, want de radio is ook te volgen op de tv, dan zag je dus vanuit de lucht Robert Morris. Het zijn cirkels in het landschap. En Arie, ik ken de man die dat landschappelijk heeft ingetekend destijds bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder. Dus ja, we gaan even terug in de tijd. Maar je moet het ooit intekenen natuurlijk, ergens tussen Lelystad en Zwifterband.
1: Dat is al heel lang geleden dat gebeurd is.
0: Ja, maar hij zei mij toen, het was niet zo moeilijk.
1: Het was niet zo moeilijk?
0: Nee, het waren gewoon 2 cirkels die ze intekenen.

0: Morgen met Bruno Mars en On My Soul.
1: En aangeschoven in de studio, Diana Voei, voor het weer. Wat gaat het worden vandaag?
2: Ja, vandaag toch wel een mooie nazomerdag. Alhoewel er op het moment toch wel wat wolkenvelden aanwezig zijn. En dikkere wolken kan wat lichte regen vallen. En dat is nu op het moment ook het geval in de Noordoostpolder.
1: Oh, maar daar houden we niet zo van vandaag, want dit is de laatste dag dat we nog enigszins een beetje kunnen genieten, toch?
2: Jazeker, jazeker. Maar het wordt ook steeds mooier. Van het westen uit komt de zon er steeds vaker bij. En de temperatuur die zal vanmiddag gaan stijgen naar zomerse waarde. Zo'n 24 of 25 graden. En op het moment is het ook niet echt koud, hoor. Met zo'n 16, 17 graden. En niet al te veel wind vanuit het zuiden. De wind die draait in de loop van de dag naar het westen. En vanmiddag is de wind matig. Windkracht 3 of 4 boven de polders. Maar later vandaag krijgen we weer te maken met wolkenvelden. En die wolken die zijn toch wel een voorbode voor een weersverandering. Want het is morgen totaal anders dan vandaag. Maar eerst krijgen we de avond en de nacht nog. Dan is het nog nagenoeg droog. Minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 16 graden is het niet echt koud te noemen. Nee. Maar morgen overdag, dan wordt het hooguit 18, 19 graden.
1: Oh?
2: Ja, en bij die waarde zal bij sommige huishoudens de kachel gewoon gaan aanslaan. Ja, en dan is het zomer.
3: Dat kun je instellen, je kunt het ook zelf doen. Of
2: ja,
3: laten.
2: Nou ja, ik denk, je hebt zoiets 20 graden en dan is het
3: wel lekker.
2: Maar daar beneden, dan begint het toch wel frisjes te worden.
3: Ja.
2: Nou, buiten is het dus tamelijk fris. In vergelijking met vandaag, er waait ook een stevige wind vanuit het zuidwesten. En ook hebben we de paraplu nodig. En jij, Leo, als je met de fiets komt morgenochtend, misschien wel je regenpak.
3: Ja.
2: Ga ik doen. Die regen houdt aan in de ochtend, begin van de middag. Daarna klaart het op, maar 's avonds verwacht ik ook nog een enkele bui. Nou, met buien hebben we dan ook te maken op de woensdag. Dan is het ronduit onstuimig te noemen door een lage drukgebied dat over ons land trekt. De wind die waait stevig door en er trekken geregeld buien van noordwest naar zuidoost over onze provincie. En daarbij ook nog steeds die lage temperatuur. Hetzelfde als morgen, zo'n 18 of 19 graden maximaal.
3: Oh, blijft het zo de rest van de week?
2: Nou, dan wordt het wel weer iets beter, hoor. Oh. Donderdag een nagenoeg droge dag. Tamelijk rustig in vergelijking met woensdag. Niet al te veel wind. En dan een temperatuur in de middag van zo'n 19 of 20 graden. Nou, vrijdag, zaterdag en zondag is het ook nog tamelijk wisselend. Nou, zaterdag misschien wel een droge dag. Dat is dan een prima dag om misschien eventjes in de tuin te gaan werken.
3: Ja, en of bij boerin Annemiek Vlaming te gaan werken. Maar
2: ja,
3: dat komt straks.
2: Inderdaad. Ja. Op zoek te gaan naar groenten op haar land. Maar ja, neem dan wel je laarzen mee, hè, want er kan nog wel een bui voorkomen. En verder, temperatuur die blijven aan de lage kant. Maximaal 20 graden.
1: Okay. 20 graden, ik hoor het al. Ik ga vanmiddag denk ik nog eventjes gras maaien. Want volgens mij is dit een heel goed moment.
2: Inderdaad.
3: Ja, dan hoor je, dankjewel.
1: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelen heeft er velden vol van, die altijd al eens een kijkje heeft willen nemen op een biologische boerderij en zelf groenten wil oogsten, is bij haar aan het goede adres.
3: Komend weekend houdt de boerin een oogstfeest. En bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
4: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
5: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En ja, die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel. En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
4: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
5: Ja, ik vind die boer-burger-verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken waar, hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger-verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel... die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt. Ja, daar doen we het voor. Ja.
4: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
4: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden. Aan de voedselbank Emmeloord en de groente- en fruitbrigade in Nagelen.
3: Straks de berichten van buiten Flevoland. Wat heb je gevonden, Arie?
1: We gaan het hebben over Gaza, nieuwe ontwikkelingen daar.

0: Johnny Heet, Jazz op Flevoland. Het is 5 minuten voor 8:30. Nog wat berichten van buiten Flevoland.
1: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied.
0: Een opmerkelijk moment in de Eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen. Daardoor werd het 2-2. Hij schreef daarmee geschiedenis, maar zelf blijft hij vrij nuchter.
3: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil, maar dan zit hij er gewoon in.
0: De beelden gaan inmiddels de hele wereld over.
1: Hij klinkt ook gewoon als senior, hè?
0: Ja, dat wou ik niet zeggen, maar jij hoort het dus ook.
1: Ja. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
4: Vrienden! Dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is namelijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt de correspondent.
5: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij hadden net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Weet je nog, Arie, dat we vorige week nieuws hadden over PFAS in het zwemwater en dat er niet geweten wordt, maar dat het er toch in zit?
1: Ja.
0: Ik moest er even aan denken bij dit volgende bericht. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is meer dan vorig jaar, toen werd het 1,7. En dat geld is allemaal nodig voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, wel 3300. En iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen.
6: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
7: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
8: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
9: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers sommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten ze daarbij sponsoren voor het goede doel. En over zwemmen gesproken.
10: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Flevoland met het regionieuws.
0: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt ze in het politieke praatprogramma Over Flevoland Gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoen.

0: conservatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
1: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is. En dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
0: En bij het begin van de zomer wordt daar altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil een oude garage op bedrijventerrein De Noord betrekken. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloop te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. En daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
2: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
0: Wie mee wil oogsten moet wel lazen en een emmer meenemen. Meer over alle reportages kun je achter elkaar horen op de podcast. Kijk dan op omroepflevoland.nl/wakker.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid.
4: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
5: ANWB Verkeersinformatie, 3 files in de regio op de A1 tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord. 12 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. De linker rijstrook is afgesloten. De A27 tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette, 4 minuten. En de N50 tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 8 minuten. Dan door met de flitsers van Flitsmeister. 3 radars in op de A27. Hilversum, Lelystad, hectometerpaal 115,1. Almere, Hilversum, hectometerpaal 107,9. En Lelystad, Hilversum, hectometerpaal 112,4. Dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord, Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan straks op deze zender aandacht voor sport, Almere City.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Uit de jaren 70 met de Motors en je hoorde Airport.
1: Dan gaan we naar het sportoverzicht, want de voetballers van Almere City kwamen afgelopen weekend in actie tegen Jong Ajax. In het eigen Janmaarstadion gingen de Almeerders met 0-1 onderuit.
0: Almere City creëerde genoeg kansen, maar kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken. Trainer Anoush Daskier baalde vooral van zijn verdediging.
2: Ik vind dat als je zelf niet scoort, dan moet je in ieder geval voor zorgen dat je er niet één tegen krijgt. Want we zijn juist zo goed in het verdedigende deel. We hebben het juist zo goed gedaan in de afgelopen wedstrijden. Dus tegen zo'n jong ploeg die vrij weinig mensen in de 16 brachten, vind ik het toch, toch balen dat we dan toch 2-3 kansen weggeven.
3: Ja, neem jij dat Jan Ploeg echt kwalijk, dat moment, vooral bij die goal natuurlijk. En ook een, denk 10 minuten daarvoor kreeg ze ook al een redelijke kans.
2: Ja, precies. Dus die 10 minuten, in de tweede helft, daar begon het. En de controle verliezen over de wedstrijd. Dat neem ik zeker met mijn ploeg kwalijk. En dat is ook wel iets waar we echt grote stappen in hebben gezet. Dus dit was echt een terugval.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. SV Urk speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Neo uit Borne.
0: De ploeg van trainer Mark Loom speelde een kansloze eerste helft, maar door een betere tweede helft werd het nog spannend. De Urkers verloren uiteindelijk met 1-2. De oefenmeester van SV Urk was niet tevreden over hoe zijn elftal voor de dag kwam.
4: Ik ben ook echt boos. En nogmaals, we moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen. Maar we spelen op een bepaald niveau. Dat brengt wat met zich mee. Je moet daar voor leven. Je moet daar op voorbereiden. Je moet geconcentreerd zijn. Je moet klaarstaan. Je moet aanstaan. Als die wedstrijd begint, dan moet je gewoon aanstaan. En die afspraak hebben we gemaakt. En afspraken zijn er om na te komen. En dat is vandaag niet gebeurd. Ja, en daar ben ik boos om.
1: En dan gaan we naar atletiek, want aankomend weekend is het zover. Dan begint de challenge Almere Amsterdam. Bij de long distance moeten de deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en vervolgens ook nog eens een keer een volledige marathon lopen.
0: Triatleet Milan Brons is een van de 9 Nederlandse mannen die uitkomt op het Europese en Nederlands kampioenschap. De triathlon en zijn geboorteplaats blijft voor de Almeerder altijd een bijzondere wedstrijd.
5: Ja, dat voelt zeker speciaal. Dit wordt mijn 6e jaar op rij dat ik de hele triathlon ga starten hier in Almere. En ik zeg het natuurlijk eigenlijk elk jaar weer, want het verandert ook niet. Maar het is een hele speciale race voor mij. En zoveel mensen langs de kant die je kent. Zoveel support die je krijgt van sowieso de Nederlanders, maar helemaal Almeerders. En het is natuurlijk gewoon heel erg speciaal dat je gaat racen over de trainingswegen waar je het hele jaar door overheen traint, zeg maar. En is natuurlijk wel extra speciaal altijd.
0: Nou, wie het Almeerse sportfeest mee wil maken, die kan natuurlijk gewoon naar Almere zelf gaan om het te kijken. En als je in Almere woont, dan zet je gewoon je stoeltje langs de kant van de weg. Ben je daar niet toe in staat, dan is er ook televisie. Vanaf 's ochtends vroeg zenden we het allemaal uit.

0: Nieuw materiaal van Son Milieu, It Feels Like Home. Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv, Arie?
1: Ja, daar aandacht voor drugshandel. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de gebeurtenissen in Overasselt.

0: Sabrina Carpenter en het liedje heet Manchild. Ja, misschien dacht je bij Manchild dan nee, Sherry. Maar nee, dit is ietsje nieuwer. Wat hebben we gisteravond gewist op radio en tv?
1: In het radioprogramma Dijkstra en Even Blijft de Plekken ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is al op andere plekken aangetoond dat ze te veel geluidsoverlast veroorzaken.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
3: Puur door geluid. Eigenlijk. Ja.
1: Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windmolens noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, maar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat kan bij Nederland.
4: Dat wil ik ook, maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woning tekort, die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken, maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen, omdat we de energie niet hebben.
0: En Pauw en de Wit, en daar zijn we op de televisie, ging natuurlijk nog even over Asselt en de internationale drugshandel die het land steeds meer in zijn greep krijgt. Volgens journaliste Sinan Kan moeten we dan ook niet verbaasd zijn door de recente gebeurtenissen in over Asselt.
5: Als je gewoon naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we toch wel veel dingen gezien. Van martelcontainers naar onthoofdingen, fruittelers die onderdrukt werden, een misdaadjournalist die vermoord is, een advocaat die vermoord is, officieren van justitie, rechters die in gepantserde auto's rijden. Is natuurlijk allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien. Dus heel erg verbaasd ben ik niet.
0: En dat heb je gisteravond gewist op radio en tv. Morgenochtend om 6 uur is er weer een Flevolandse Wakker. En Arie is er dan ook weer, hè?
1: Ja, we zijn ook morgenochtend weer een duo.
0: Hartstikke mooi. Tot nieuws en reclame van 9 uur. Marmalade, Loving Thing. En ik heb ook nog Media voor je. En haar grote hit, All About the Money.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden. Spannend.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De VVD in Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie, 2 files maar. Namens de ANWB, de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Een streak aan flitsers, die heb ik voor je. A27 Almere-Hilversum 112,4. Hilversum-Almere 115,1. En Almere-Hilversum bij Blaricum 107,9. Dan nog een paar op de A6. Emmeloord-Lelystad 83,6. Muidenberg-Lelystad 69,3 en Muidenberg-Lelystad nog eentje bij 61,5. Wie weet zijn het dezelfde ongeveer of 2 achter elkaar. Dat zou gemeen zijn, maar ja, goed, zo kan het gaan. Verder nog een flitser op de N307 bij Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,6. En zie je nou nog een flitser, dan mag je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Als je als vrouw trouwt met een man, dan kun je zijn achternaam aannemen en als je dat herhaalt, heb je een popduo. Die komt erom.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry, bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: It's in Hiscus. En verder misschien onverklaarbaar. Je hoorde Cher. En we hadden ook nog Wommerke Wommerk natuurlijk. Als opener van Flevoland Muziekland. En dat was natuurlijk Teardrops. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje, straks om 10 uur nog een uurtje. Dan met Arnoud. En we hadden vanochtend vroeg een reportage over de trainingen van mensen met een beperking. En die doen vrijdag, dus een dag voor de grote dag van de triathlon, hebben ze hun eigen No Limits Challenge. En, maar doen ze dan de hele afstand?
1: Nee, wij doen de korte afstand. De lange afstand kunnen wij niet.
0: Nee, maar ze gaan wel lekker sportief hun best doen. En hun uitdaging heet dus de No Limits Challenge. Toen dacht ik, No Limits, No Limits. Daar is een liedje van gemaakt.

deze nieuwe single uit. En die heet Als je de keuze had. Dan zou ik nu een spelletje doen op radio en televisie tegelijk. Als je de keuze had, gaan jullie wel lekker kijken naar Kiek de Kiekendief. En die is op stap geweest en die was bij... bij de Biggen. Nou, niet zeggen in de zin van de jonge varkens, maar de Biggenmarkt. Dat zijn de eerstejaarsstudenten van de Eres Hogeschool in Tronte. En die worden dan te koop aangeboden voor een tijdelijk ZZP-contractje, als dat nog mag. Opbrengst ging naar het goede doel en ze zitten te wachten op de stroopbalen. En de veilingmeester Giel uit Espel die was druk bezig om de prijzen omhoog te drijven op het podiumpje vlakbij de meerpaal. Nou, wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zit het in de studenten, zit het in de petjes, zit het in de overalls, zit het aan de aankleding van de meerpaal? Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Kun je nu bekijken op de televisie en ook op omroepflevoland.nl/kiek. En daar kun je ook je goede antwoord doorgeven. Op de radio, een gouden ouwe van Santa Esmeralda. Terug naar 1977 met Don't Let Me Be Misunderstood. Dat liedje is ook alweer veel ouder dan dat. Maar toen was het een fijne disco-klassieker die we hier uit de motteballen halen. En op de televisie zie je dus de foto's van de biggen van Kiek de Kiek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: NRV.
12: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Hilte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt, zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Hilte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak ervan inziet. Maar ja, die belastingen, die moesten toch omlaag van de VVD?
15: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
16: Nee, alleen met de inflatie, hè?
15: Alleen in de inflatie.
14: VVD-wethouder Van Hilte, samen met oud-rivaal Pro, heeft ze een hoofdlijnenakkoord opgeschreven. Ze reikt ermee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Lentehart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Lentehart Flevoland.
17: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar die moeten behouden.
14: Bij het begin van de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Zo, ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis naar Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloop te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop dat deze op andere gedachten te brengen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en de EU Israël oproepen de grens te openen. Een man die in Ohio probeerde om met

0: stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
1: De files bij de ANWB, die zijn lekker op. Ik heb nog wel flitsers voor je. Die staan op de A27 Almere Hilversum, 112,4. Hilversum Almere, 115,1. Bij Blaricum ook nog een, 107,9. A6, Emmeloord Lelystad, 83,6. Lelystad Muiderberg, Lelystad moet ik zeggen, 69,3. En bij Dronten op de N307, 105,6. En straks dat gezellige stampen disco samenwerkingsverbandje tussen Dusty en de Pet Shop Boys.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Met Leo Schouwenaar.

0: welkom dus ook. De man en vrouw van Wings onder leiding van Paul McCartney.
1: Flevoland, muziek.
0: Rock and roll maken natuurlijk.
1: Terug naar...
0: Gaan we terug? Oh ja, 1982 en we zitten in week 37. Ook in dit jaar zitten we nu in week 37. Maar pakken de lijst erbij, ook van week 37. En dan zitten we precies in dezelfde tijd van het jaar aan. Wat toen opviel in de Nederlandse hitparade van 1982... dat er lekker veel Nederlandse producties in zaten... zoals André van Duin, die hoorde daar helemaal bij. Next One, die een eerbetoon aan de Cats toen de hitparade in zong uit Volendam. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld ook Vitesse staan, ook uit Nederland. Bennett en B zat erin. Ach, ach, ach, allemaal Nederlands. Oh, uit Friesland. Maywood, die deed ook hartstikke mee. BZN, nog een keertje Volendam. Maar ook uit Den Haag. Ja, Golden Earring had toen een dikke hit te pakken.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982.

American Girls van Harry Styles. Zometeen hoor je op de radio de nieuwe polderplaat, 17 van Bon Syra. Uit Nederland komt hij gewoon. Maar eerst nog Spandau Ballet.

0: Bon Sira heeft deze week de polderplaat te pakken. Zijn nieuwe plaatje heet 17. En als je hebt meegekeken, ik vind een beetje op Bon Jovi lijken. Want het is even geheel te zijde. Zometeen nog een uurtje Flevoland, Muziekland, dan met Arnoud.
1: Dit is Flevoland.
2: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken. Van wat hadden we anders kunnen doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Weken. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even wat anders dan die jari.
5: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof.

0: Het is 8 uur, maandag. Seizoen 2.
1: Het is al vaker 8 uur maandag geweest, maar ja. Nu is het 8 uur maandag.
0: Ja, en nu is het ergens tegen voor.
1: Nu is het ergens tegen voor op 8 uur maandag.
0: Ja, zeker.
2: Het mooiste radioprogramma. Op RKFM.
0: Op RKFM. Van harte welkom bij LoFM. Ja, we binnen de weer, jongens. Seizoen 2.
2: We zitten weer lekker in de studio.
0: Eindelijk, hè? Ik heb de wonderen te zien. Hoe je en jullie dat?
1: Nou, het voelt toch wel angst aan de molen.
0: Ja. Het dus, was toch...
1: Ik heb in de ritme zitten en ja.
0: Ja, ik heb toch wel even de mist dat we zo met een kanger lekker... Ja.
2: Ik voelde weer een beetje spanning.
0: Ja. Ja, ik ook,
2: dat
0: hè.
2: Dat ik denk van, hoe?
0: Ja. Ik had ook een beetje spanning. Ik dacht, maar
2: we twee molen lijkt niet de meeste. Nou, ja. Nieke. Nou zitten we alweer.
0: Ja. Nou, prachtig toch.
1: Ja, nou gelukkig hebben we kanger wel eens zien... Voor jongen loof hem ook.
2: Beurten loof hem om.
1: Beurten loof hem om.
0: Ja, zeker. En, nou ja.
1: Dus we hoeven er nog kanger niet te missen.
0: Nee, daarom. Maar wij in de kanger wel eens spreken. Maar het programma is er nou weer. En we hebben hier prachtige dingen voor u bereid. Er staat weer een playlist vol met mooie muziek klaar. Ja. Dus ja, daar willen wij jullie ook van harte welkom heten natuurlijk. En ja, dan kun je even een appje sturen. Misschien wil je sturen wat je luid doen in deze vakantie. Hoe je nou zit te luisteren.
2: Toch ben ik stiekem wel benijd naar.
0: Ja, dan ben
2: dus stuur even lekker een appie.
0: Ja.
2: Met een fotootje naar 0527-688910. Maar we zijn hartstikke benijd hier in de studio hoe jullie erbij zitten.
0: Ja. En als je onze cupjes nog willen zien op de website, dat kan. Gewoon naar urkfm.nl, rode knop, kijk live en dan zien jullie in de studio. Ja. De camera's binnen nog niet optimaal. We zouden een night systeem hebben, eeuwen nou. En,
1: ik zie maar twee knappe mannen.
2: Bulgeknaak. Ja, de dorde is voor jullie te horen.
0: Ja,
2: en als Johannes even magie doet, dan
0: kijk, hè.
2: Dan zie ik bij Johannes ook zitten.
1: Nou, geweldig.
2: Johannes is ook wel blij.
0: En dan zien we weer de roggen van Albert. Maar dat maakt niet uit.
1: Ja. En nou ja, jongens, we kunnen natuurlijk ook hebben een Instagram-account. En dat is LoFM_UrkFM. En daar kun je al onze...
0: Ja, die zit er al met te klikken, jongens.
1: Ik moet toch het seizoen goed beginnen, jongens.
0: Kijk, de meesten moeten dit even snappen, hè. Kijk, wij hebben nu zeg maar voorhoes en wij een Google Drive. En dan zie je zeg maar het document met de draaiboek. En dan staat er precies wat wij moeten zeggen voor de opening. En Joas, je hebt de gewoonte, als je gaat praten, heeft Joas de gewoonte om constant met zijn muis zo te klikken duur alle woorden in. Maar dan zie ik hem maar een balkje met LoFM.
2: Luister, Johannes, even voor de luisteraar. Het heeft geen enkel nut om dit nou uit te leggen, maar ze zien het niet. Nee, ze zitten op een scherm te kijken. Ja.
1: Volg ons op LoFM_UrkFM op Instagram.
0: Ja.
2: Ja. Ik kon er wel even ik kon hier een screenshot van maken voor op Insta. Dit komt op ons vooral, dus volg ons vooral.
0: Ja, en wij hebben nog een mooie Spotify-playlist. Volgt die ook vooral. Die is volgens mij gewoon LoFM, hè?
2: LoFM-playlist.
0: Ja, LoFM-playlist. Kun je alle muziek vinden die we draaien. De muziek die we nou gaan draaien, komt er ook weer op. En ja, dan binnen wij wie duur hoe ze rijtje neer. En weet je wat ik hier voor me neer leggen, jongens?
1: Nee.
2: Wat ik hier voor je leggen, Johannes?
0: Ik heb gewoon een gloednight mengpaneel voor me leggen.
2: Dat snappen wij allemaal niks.
0: Ja. Jullie snappen
1: helemaal niks.
0: Helemaal
1: niks.
0: Maar... Ja, dit is gewoon fantastisch. Ik heb hier gewoon... het is iemand touchscreen, iemand mooi. Ik moet nog even een beetje verder weggewerkt worden, maar...
2: Het is jou in je natuurlijke habitat?
0: Het is mij in mijn natuurlijke habitat. Ik vind dit prachtig.
2: Nou, geniet ervan.
1: Gaaf.
0: Ja, nou, ik ben
1: met je balkjes curven.
0: Ja.
1: En dan gaat het muziek harder, geloof ik.
0: Ja, kie.
2: Wauw!
0: Nou, zie je? Dan gaat het weer wat zachter. Ja, in wij hebben een... ik ben zaterdag hier zelf verwest om training te krijgen voor het mengpaneel. Okay. Toen waren jullie er ook en we even testen en alles. En ja, dus het kan wezen dat het nog even allemaal niet zo vloeiend gaf vanavond.
1: Dus het zending had helemaal fout.
0: Ja, dat ik even een verkeerde knapje aan er ook. Alvast sorry daarvoor. Maar ja, we proberen er gewoon de beste van te maken. Dus,
2: er komt nou een verrol op de Insta-pagina voor over, de volgers.
0: Oké, okay. Ja, dan kunnen ze het mooi
2: met een uitleg.
0: Dan stel ik voor dat mijn vader gewoon met het volgende nummer. En dat is het nummer Hail to Dion van Consumed by Fire. En dit nummer is eigenlijk wel een interessante boodschap. Want het gaat vooral over trots, geluk willen hebben, ruzie en vergeving. En de band zegt zelf dat het nummer mensen aanmoedigt om de egoïstische ambities los te laten en om Gods wil te zoeken. Nou, als je goed luistert naar het nummer, dan hoor je dat er ook wel doorheen. Dus laten we dan lekker naar luisteren naar zijn eerste nummer van Love Hem. We hebben weer allerlei mooie, nice nummers uit te zag voor jullie. Dus hij staat klaar en hij draait al. Dus geniet nog tot 10 uur vanavond van Love Hem.

0: Toby Mac met I Just Need You. Mooi nummer, hè?
1: Prachtig.
0: Je hoort nu ook maar dat je bekertje neerzet.
2: Vreselijk, ja. Jongens. Ja, die preset zo hard is het.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk gewoon handig.
2: Ik kan nou gewoon met mijn microfoon kan ik op de vuurtoren. En dan stond ik hier op de studio.
0: Ja, maar je kunt nou zeg maar ook zo. En nou horen jullie mij nog steeds gewoon goed. En nou ben ik een beetje van de afstand, snap je? Dus dat...
3: We doen echt alles.
0: We moeten er maar rekening mee houden.
2: Rekening.
0: Maar goed, wij zijn er aan de keuken bij het ongewarm. Hebben we nog niet eens over gehad, hè?
1: Nee, dat klopt. Maar de goede opletter opeens hadden we ook kunnen zien. Het was een beetje verstopt. Het ongewarm is een nightbegin. Of het begin. Dat is eigenlijk waar ik aan moest denken bij de vuurbraaiing van dit thema voor vandaag. Hè. Van, we beginnen al allemaal naaie dingen na de vakantie. Je begint aan de night school, joh. Een karakelijk seizoen begint ook weer in een bulk karken. Bibelstudiesgroepen starten weer verenigingen en ook categorisatie bijvoorbeeld. Alles begint weer op night.
2: Maar de natuur begint niet op night pluim, want het wordt nou winter en dan gaat alles...
1: Alles gaat nou dood en dan wachten we even een half jaar en dan beginnen. Ja, oké. Maar qua thema's en zo begint alles weer op night. Ja. Basically, ook loven begint weer op night. Wat roept de night begin bij jullie op?
0: Nou, ik vind dat altijd wel lekker. Dat zeg maar, als de vakantie voorbij is en alles begint weer op night, dat je dan weer... Ja,
1: even starten.
0: Ja, gewoon weer even starten, weet je wel. Ik denk dat het goed is als mensen, ook, waar ik misschien psychologisch ook goed, dat je dan ergens een night begin aan de heen of zo. Dat niet alles maar eindeloos duur loopt, weet je wel.
1: Ja, dat je even een tijd van pauze had en nou is er weer een tijd om aan de slag.
0: Maar die zetten de punten hebben bijvoorbeeld ook met kast. Dat is even een korte break. Mm-hmm. En dan doen we nog op je vader na jaren.
1: Ja.
0: Dat is zo'nzelfde soort punt, is dat zeg maar.
1: Ja, oké. Joas, hoe denk je erover? Wat roepen de woorden een nieuw begin bij jou op?
2: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
1: Oké, duidelijk. Ja. Nee, oké.
2: Nee, ik vind het ook altijd wel fijn. En dan gooi je toch even maak je even een analytische weergave voor jezelf. Hoe ging het afgelopen seizoen en wat wil ik met het najaar seizoen? Qua alles wezen moet je ook nog misschien iets nights doen. Je kunt een nieuwe hobby oppakken, weet ik wat. En bijvoorbeeld ook bij jongens score op. En dan konden we ook van. Ik geloof afgelopen zaterdag kon er ook weer mensen naartoe om te kijken van.
1: Een open repetitie.
2: Nou ja, dat is perfect voor deze gelegenheid. Omdat je nou net naar de vakantie komt vanzelf. Dus ik vind het zelf ook altijd fijn.
1: Dat hoorden we allemaal, joh.
0: Ja, ik stoel me altijd. Sorry.
1: En dan had ik nog een vraag voor jullie. Want waar zien jullie naar uit? En waar heb je eigenlijk geen zin in? In het najaar begin.
0: Waar heb je geen zin aan, heel? Oeh.
1: Ja, echt dat je denkt, hier moet ik echt niet aan denken. Maar het moet helaas wel.
2: Ik begin wel even. Ik vond het gewoon wel fijn dat het lekker rustig was, eigenlijk. Ik vind het altijd wel druk qua als je al die na dingen weer eens wil pakken. Dat gaat toch wel een soort pauze.
0: Ja, ik had wel een kleine ongebuk gevoel. Of ongebuk gevoel, maar wel weer even die gedachten keurde me over van... Oeh, loven. Elke week weer vuurbraai.
1: Elke week.
0: Ja, elke week wel op je vuurbraai. Weet je wel, in de zit heel op wat werk in. Dus dat... ik doe mijn liefde daar niet van. Maar skip wel even... Oh ja, we moeten wel weer even rekening houden met onze tijdsplanning.
1: Ja, oké. Ja, tijdens het vuurberaden van dit thema wist ik eigenlijk absoluut niet waar ik het over moest zijn. En toen was ik dus bezig met het naaien begin. Dus toen dacht ik in één keer, waarom er niet gewoon door over? Want het is best wel een thema, zeg maar. Ja. Alles begint weer. Dus ik ben even op zoek gewoon in de Bijbel en in verschillende boeken. Maar wat informatie over een night begin. En toen heb ik dit thema voorbereid. Johannes, je bent mijn time manager. Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Ja, jij nog 1 minuut, dus je moet erop schieten.
1: Oké. Nou, dan gaan we eerst maar even in op dat night begin van seizoenen en karken. De zomer is namelijk voorbij en de drukste maanden van het jaar komen er weer aan. En in de kerk gaan we over een aantal weken de vuurbraaiingen weer van start voor activiteiten in het najaar. Bijvoorbeeld kast en zo, dat is ook weer over een paar maanden. Een categorisatie start in Hongerangeren weer deze weken. Verenigingen gewoon weer draaien. En dat is fantastisch vanzelf. De Bijbel gaat namelijk open. En uitleggen over wie God is, klinkt weer door de kerkzooltjes.
0: En Albert gaat zelf ook catechisatie hier.
1: En ik ga ook catechisatie.
2: Wat?
1: Ja, dus die ik in de groep kreeg, ik heb nog geen flauw idee, maar dat wordt hartstikke gezellig.
0: En maak even reclame voor Loven, hè, bij die jongen.
1: Toch gewoon ik absoluut, absoluut reclame maken voor Loven.
0: Super.
1: Ik zie dat mijn tijd er bijna op zitten.
0: Ja, je had er nog een vraag.
1: Ik had nog één vraag.
0: Gooi nog wat doen met vrienden in een bibelstudiegroep. Nee.
1: Nou, nee. Ik dus wel.
0: Ja.
1: En ik denk dat wij ook weer een bibelstudiegroep gaan beginnen met z'n allen.
0: Ja. Maar dan moeten we even kijken wat dat nog voor...
1: Ja, want dat was dus eigenlijk een vraag even voor de rente gewoon. Maar goed, daar hebben we nou geen tip voor. We vonden een volgende nummer. En dat is...
0: Het nummer Tide. Van Tide Jervis Campbell. Wil je ook zeggen waarom we deze draaien? Of?
1: Nee, gooi je maar op.
0: Oké, dan denk ik het wel. Ja, wij draaien dus Tide van Jervis Campbell. En het God over iemand die ja, compleet verdwold en utterput is. Maar die God wie hoop in richting vindt. En aan het begin beschreef de zanger zichzelf als iemand die... als het ware op de zier ronddrift. Hij is vaar van huis, hij weet niet waar hij heen moet. En hij heeft heel veel verloren en hij heeft zijn hoop opgegeven. En dan komt er een zachte stem die hem geruststelt. Nou ja, dat is ook wel een mooie om... voor ja, ons om,
2: ik dacht dat het eerst tijd starten. Was met tijd. Dat jullie ja. natuurlijk over tijd en nou in één keer tijd. Maar
0: nou ja,
2: het
0: beetje de titel dacht ik past er wel bij. Maar uiteindelijk is het inderdaad God had er gezangers over.
1: Eb en vloed.
2: Eb en vloed.
0: Dus laten we ja. daar lekker naar luisteren en...
1: Geniet ervan en tot zo direct.
0: Ja, geniet ervan en tot zo direct.

0: You Wait For Me. Oh nee, Wait For Me IT gewoon. Van Zach Williams. Mooi nummer, hè?
1: Praag nummer.
0: Dit is gewoon echt een herhaling van net.
2: Ja. Johannes heeft die lette bevestiging nodig dat het nummer mooi is.
0: Ja, nou ja, dat is toch...
1: Er zijn problemen met Johannes. Wil je erover praten?
2: Voel je al zeker dat het nummer niet mooi is?
0: Nou, misschien. Ja, ik vraag gewoon bevestiging. Maar ja, dat wordt me niet een dank over nummer.
3: Maar zo direct binnen mensen die denken, wat een verschrikkelijk nummer. En dan lopen wij hier met dit mooi nummer.
0: Maar weet je waar ik wel even over wil praten, Joas?
2: Ja.
0: Over ons nice blukking. Want die komt er nou aan. Ik hoor hem niet.
3: Hij doet het
0: niet.
3: Hij doet het niet. Oké. Hoe gaat het
2: doen? Albert doet het
0: niet meer. Dit doet het wel. Nou.
2: Nieuw dirigent Urkemannenkoor, halleluja. Het Urkemannenkoor, halleluja, krijgt volgend jaar een nieuw dirigent. Jaap Kramer wordt de nieuwe opvolger van de koor.
0: Ja, gaat alles goed? Of,
3: Joas, moet ik hem ook eens voor u lezen?
2: Nee.
3: Oké, nou lezen.
0: Even over naar je taal.
2: Op dit moment is Bert Mol nog koordirigent, maar na 24 jaar lang dirigent van Halleluja te zijn, heeft hij besloten om op 71 jaar aan de eventijd te stoppen.
3: Jaap Kramer zal in februari 2027 zijn plaats overnemen. Namens het koor is er voor Bert Mol een afscheidsconcert geregeld in de Irtuskerk op Urk, dat plaats zal vinden op 23 januari 2027. Het koor heeft nog een druk programma voor de boeg. Voordat Bert Mol aftreedt, er vinden nog concerten plaats in Zaltbommel, Dordrecht, Utrecht en Groningen. Voor het Urkemannenkoor is het alweer 60 jaar geleden sinds een Urker dirigent hebben gehad. Jaap Kramer was vroeger al lid van het koor Halleluja, toen het nog onder leiding stond van Willem Hendrik Zwart. Later heeft hij zelf het koor Soli Deo Gloria opgericht en staat hij bekend als een kundige organist, pianist en koordirigent. Met de komst van Jaap Kramer zal de repetitieavond van het koor verplaatst worden van zaterdagavond naar dinsdagavond. Op dit moment vinden de repetities nog plaats in de aula van de Pieterzand Scholengemeenschap gebouw op Urk.
0: God, dat ook veranderen dan de locatie?
3: Waarschijnlijk dan wel.
0: Oh, want jullie zitten erop, hè?
2: Ja, we zijn hier gewoon twee mensen die op de koor zitten.
0: Ja.
3: Wij horen er eigenlijk vrij weinig over. Het is een schande.
0: Hoezo vindt de schande dan?
3: Nou, dat we dat niet horen. Of waar er zangers op aan moeten, zeg maar.
0: Oh, zo.
3: Ja, voor zo direct zit je zo met zoltje. Ik bedoel, dat moet je niet, hè?
0: Nou, maar daar zullen ze wel echt graag goed af.
3: We hebben een gebied, hè? Gebouw.
0: Halleluja is een groot koor.
2: Ja.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: Dus je moet nog een flink gebouw in.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar ik bedoel, groot in de zin van die regelen helemaal wat. Maar ja, kijk, weet je, nou hadden we eigenlijk vanavond dat wij wel even een van de twee mensen willen spreken. Of Bert Mol of Jaap Kramer. Maar ja, wij dachten een beetje bij onszelf, het is de eerste uitzending van het seizoen. Ja, laten we even een beetje een rustig hand doen.
2: Ja.
0: Dus ja, we hebben voor de keuze om die maar niet te spreken.
3: Maar dus wel Joas Kramer en Albert Roos als vertegenwoordigers.
0: Ja, nou ja, jullie zijn eigenlijk de vertegenwoordigers.
2: Interviewers,
0: maar ja, je vertelde me net dat er niks tegen jullie zeggen wordt.
3: Ja.
2: We staan om de seizoen.
3: Dus als we zeggen, hier kan ik geen antwoord op geven, dan weet je ook waarom.
0: Oh ja.
3: Dus, begin het interview maar.
0: Nee, gekkigheid.
3: Ja.
2: Ja, en die Bert Mol, die gaat nou aftreden. Maar hoe lang is die dan al dirigent van de koor?
3: Dat weet je, want je in de vuur bereid.
2: Wat?
3: Je in de vuur bereid, dus dat weet je. Dus ik snap niet waarom je de vraag stelt.
2: Ja, dat maakt niet uit, maar...
3: Joas, hoe lang is hij al dirigent? Hoe lang is hij dirigent?
2: Dat is 50 jaar.

0: Nou, wel even. Dat is wel even een nieuwsgierige vraagje van mij. Nou kreeg je een nieuwe dirigent. Zou het koor nou ook verangeren? Dan bedoel ik niet qua mensen, maar zou het koor nou ook anders gewoon zingen dan dat ze de afgelopen 24 jaar gedaan hebben met Bert Mol?
1: Elke dirigentwissel die er is, maak je een muziekverangering duur.
0: Ja? Maar ja. Ook gewoon echt, je hoort het ook gewoon echt heel duidelijk in concerten van dit dat, koor verandert, toch?
1: De dirigent zorgt ervoor dat het koor gaat zingen zoals de dirigent het wil.
0: Ja.
1: Dus wat in ieder geval hadden we Jan Quintus voor Bert Mol. Die zong op een heel langere manier. Die zong veel ganker als Bert Mol. Met Bert Mol gingen we niet keer veel rustiger en gedroegener en zo. Ja, ja. En ook het repertoire. Dus langere versies gingen we niet keer zingen. We hebben nog wel bepaalde nummers van Ton die we nou ook nog zingen. Maar alles verangert.
0: Ja.
1: Alles.
0: Ja.
1: Dus je hoort wel een verschil.
0: Nou ja, interessant. Dan We zullen het zien hoe het loopt. Ik denk,
2: we zullen het horen, Johannes.
0: Ja, ik moet alles zeggen. Ik bedoel, Jaap Kramer is gewoon een goede dirigent, toch? Dus ik denk dat
1: ik
0: het koor...
1: Het niet, we zullen het zien.
0: Ja, het zal vast wel mooi worden. Wij zullen duur met het volgende nummer. En ik zal achter die kaartplayer aan, want die werkt dus niet.
1: Nou ja, zo direct maar weer...
0: Ja, nou ja, ik kan hem er ook even natmatig voor zetten. Komt me goed. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Take Me to the River van Alex Yurkiv. En ja, dit versie is Anne vroeg een duur en luisteraar. De kern van dit nummer is volledig opgegaan in Gods liefde. De zangeres die vraagt God om met haar mee te gaan naar de rivier waar hij zelf is. Dus eigenlijk een beetje dezelfde als die oppekking de rivier. Maar dan deze wordt even net wat langer gezongen. Persoonlijk vind ik hem erg mooi, dus nou, geniet er lekker van.
2: Bult Walter nummers. Net nog de tijd van de app en vloed en nou de weer.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik ben benieuwd.
0: We gaan er lekker naar luisteren.
2: Thema op Walter.
0: En zo meteen de meditatie.

0: Fishers of Man van Newsboys. Een beetje een heftig nummer, maar wel mooi om te horen. En de tekst is ook mooi. Daarvoor hebben we draait Jesus Glow van Abe Parker. Ik hoop dat ik het zo goed zeg.
1: Abe Parker.
0: Oké, sorry. Dankjewel, Albert. En dan weer binnen waar je aankomen bij de meditatie. Psalm 6. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel op de 8e. Heere, straf mij niet in uw toren. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig. Heere, want zie, ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En u, Heere, hoe lang nog? Keer terug, Heere. Red mijn ziel. Verlos mij, omwille van uw goedertierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet. Ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft. Want de Heer heeft mijn luide geween gehoord. De Heere heeft mijn smeken gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand. Zij deinzen terug. Zij worden in een ogenblik beschaamd. Psalm 6 is persoonlijk een favoriete psalm van mij, waar het verschil tussen de grootheid van de Heere en de kleinheid van de mens naar voren komt. De schrijver van de psalm is David. Hij schrijft vanuit diepe nood. David weet niet meer wat hij moet doen. Hij is ten einde raad. Heere, straf mij niet in uw toren. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. David voelt zich zwak en gebroken. Hij zegt zelfs, mijn ziel is zeer angstig. Wat opvalt, is dat David zijn gevoelens niet probeert te verbergen voor God. Hij doet niet alsof alles goed gaat, of dat hij zijn schaapjes op het droog heeft. Nee, hij is open en eerlijk met God. Hij vertelt wat er echt in zijn hart leeft. Dat is een mooie les die we uit deze psalm kunnen trekken. Je hoeft voor God geen schijn op te houden. De Heere weet wat er in je hart leeft. Je mag eerlijk met hem zijn en je hart uitstorten voor hem. David roept, keer terug, Heere, red mijn ziel. Hij weet waar hij naartoe moet. Niet naar zichzelf, niet naar zijn eigen kracht, maar naar God. Het is God die voor hem zorgt. David is daar vast van overtuigd. Dat is geloof. Misschien probeer jij in het leven vaak zelf problemen op te lossen. Je wil zelf dingen bepalen over je leven of de controle hebben. Denk dan eens terug aan deze woorden. Keer terug, Heere, red mijn ziel. De Heere is de gids in je leven. Door zijn woord en geest wil hij dit aan je bekendmaken. David smeekt God om hem genadig te zijn. Hier zien we weer de kleinheid van de mens en de grootheid van God. David kan vanuit zichzelf niets aanbieden aan God om er beter voor te staan. David is een arme zondaar die niks kan bieden. Gelukkig is daar een genadige God die naar ons omziet. Genade niet verdiend, maar wel gekregen. Wat een wonder. In vers 7 zegt David, ik ben moe van mijn zuchten. Wat een eerlijke woorden. Hij heeft zoveel verdriet dat zelfs zijn bed nat wordt van zijn tranen. David schaamt zich daar niet voor. God kent je tranen. Ook de tranen die je niet aan de buitenwereld durft te laten zien. Hij weet ervan. Daarom mogen wij onze tranen ook bij God brengen, net als David. Maar nu verandert er iets in de psalm. De Heere heeft mijn stem van mijn geween gehoord. Let goed op dit woord, gehoord. David zegt niet dat zijn omstandigheden direct veranderen of verbeterd zijn. Niet al zijn problemen zijn ineens weg, maar hij heeft wel mogen ontdekken dat God hem heeft gehoord. Dat vergeten we nog wel eens, maar het is zo belangrijk. God hoort ons, ook vandaag. Hij hoort onze dank, hij hoort onze aanbidding en hij hoort onze tranen. Met die kennis kan David door. Hij bevestigt het ook. De Heere heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heere neemt mijn gebed aan. Wat een verschil met het begin van de psalm. Nu heeft hij opnieuw vertrouwen mogen ontvangen. Heeft ons dat niks te zeggen? We hoeven God niet altijd te begrijpen. We kennen zijn wegen niet altijd. Maar we mogen gelovig vertrouwen dat zijn weg de beste is. En dat zijn woord een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad is. Psalm 6 leert ons geloven. Het leert ons dat geloven een rotsvast vertrouwen is op de beloften van de zaligmaker, die wel verlaten is door zijn Vader, opdat wij zalig kunnen worden. En op dit moment mag Hij als de opgestaande levensvorst onze smeekbeden horen. Hij hoort ons op elk moment van de dag. Tegelijk roept Hij, en daarom moeten we net als David blijven bidden. Heere, wees mij genadig. En uiteindelijk mogen we vertrouwen op de God die hoort. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat Hij genadig is.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LoFam 107 FM. Dit is LoFam. Met de nummer 1 christelijke muziek. LoFam.

0: Storm at Sea van William Toll. In de voor-Emmer draait Lord It Feels Good van Toby Mac. En door de meditatie-Emmer nummeren draait Run to the Father van Cody Carnes. En Nomi, binnen wij je in uur 2 alweer. Goh, genke jongens, altijd.
1: Dan zoek je weer...
2: Dan zoek je weer
0: omdat, gingen, ja, maar nee, dit is toch gewoon een gesprek voeren. Dat de gang gehad.
1: Ja, Johannes, gewoon gang.
0: Oké.
2: We zitten je gewoon een beetje te plagen.
0: Ja, jullie zitten maar een beetje slecht te zetten, hè, inderdaad.
2: Nee, gaat.
0: Wij hebben een
1: thema.
2: Toen we zijn host, moeten we wel respecteren.
0: Ik zou net zeggen, nee, ik bedoel, zongen mij Atjigi muziek vandaag.
2: Nee.
1: Chirp.
0: Chirp.
2: Maar dan gewoon een praatloze ding is het dan, toch?
0: Praatloos?
1: Ak, zong en muziek.
2: Dus praatloze uitzending. Okay. Geen muziek draait. Ik kom af en toe een gemerk van Albert.
0: Ja. Nou, dat is leuk zeg.
1: Hallo, ja, daar geniet je.
0: Of voor een gemerk van Albert is druk. Het is Steven Praat.
1: Het is Steven thema, Joas. Het naaie seizoen in de kerk en op Lovem is vanzelf niet automatisch een begin in je geloof. Of een nijdbegin in je geloof. Je kunt weer naar de laren gewoon, naar de kerk gewoon en je bibel open slaan, zonder dat er echt iets verangert in je hart. Je kunt naar een kerk toe gewoon met een koud hart. En daarom bedoel ik dat je er kunt zitten met de gedachte, als die preek eerst maar dat voorbij is, weer lekker op heus.
0: Ik denk dat wij dat allemaal wel hadden in die periode.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of als het eerst maar weekend is, wanneer kun ik weer voort met mijn maas? Je bent dan eigenlijk echt super egoïstisch bezig. Maar God zorgt ervoor dat je op een plek zit waar je het leven kunnen vinden. Maar die doen er niks mee en vervolgens bleef je zitten tot je de dood vindt. Dat klinkt hard, maar het is wel wat je letterlijk doet. Ik las van de week in de Bijbel een gedeelte uit 1 Korinthe 7. En daar stond in vers 14 dat de kinderen van gelovige ouders heilig binnen. Ze zijn eigenlijk dus apart gezet. Dus ook je bent apart gezet voor God. Hij zorgt ervoor dat je hem kunnen laren kennen. En zodat je naar hem toe gaat. En hij maakt dat je zo makkelijk mogelijk door binnen. Gemeente te plaatsen. In een kerk. En daar hoort het woord bekering bij. Johannes. Wij hebben dit vaak aan jou vroegen,
0: ja.
1: Maar je bent er heel goed in om dat woord uit te leggen.
0: Is dat zo?
1: Kun je het nog een keer herhalen voor ons?
0: Het woord bekering moet ik uitleggen.
1: Ja.
0: Nou, bekering betekent het eigenlijk drie elementen in zich. En het eerste element, ik zeg ze wel eens in de verkeerde volgorde, maar ik zal mijn best doen. Het eerste gedeelte is een ommekeer. Dus je draait je ommen. En je kijkt terug naar de God die je geschapen hebt. Die je maakt hebt. En die van je oud. Maar die je de rug toe bekeert hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dus je maakt er een ommekeer. Daarna maak je een terugkeer.
1: Eigenlijk keert je nog af. Tegelijkertijd.
0: Oh, ja. Ja.
1: Dat wordt een beetje mijn gang.
0: Ja. Maar dan die vier woorden even bij elkaar gevoegd. Daarna komt de terugkeer. En door... En bij de terugkeer keert je terug naar wat je vandaan kwam. Maar ja, je schepper.
1: Je schepper, inderdaad.
2: Ja. Nou, ik las een voorbeeld van C.S. Lewis en dat was ook wel een mooie. Het is net als je een wiskunde som zit te maken met de verkeerde formule. Je kunt hem wel heel te verder gaan met die formule, maar als dat de verkeerde formule is, dan kun je nooit die som oplossen. Tenzij je weer een andere formule gebruikt. Dus je kunt hem wel heel te verder gaan in de weg die je nou wandelt. Maar je moet kunnen beter die bekering. Nee, dit is niet de goede formule. Ik moet daar een formule gebruiken en dan pas kun je die som oplossen.
1: Ja, weer recht terug naar de basics in, dat, in feite.
0: Ja. Ja,
1: ja, oké. Okay.
0: En bij die bekering is het niet zo dat bekering is een moment en klaar. Maar bekering gebeurt elke dag. Elke dag maak je die terug een keer nog altijd. Waarbij je weer reflecteren op wat je doet in die dag. Kan ook aan het begin van de dag. En dat je elke dag weer terug moet keren nog altijd. En je moet een belaan dat je een zondig mens bent. Dat je weer al verkeerd heen vallen. En dat je weer terug binnenkomen bij.
1: Ja, en dat stippelt een beetje aan waar ik ook over na zat te denken. Want moet je dan per se je leven op orde houden voordat je nog had? Toen kun je nog om.
0: Integendeel. Je kunt de grootste van de zondaren die kan vluchten bij God. Want daar is het hele evangelie voor bedoeld. Het is helemaal niet bedoeld voor mensen die alle dingen op een rijtje nemen. Of die rechtvaardig is, ze zichzelf binnen. De Bijbel geeft zelf voorbeelden over de fariseer die op de hoeken van de straten gestaan. In God danken aan God dat hij niet zo is als die in de tollenaar in de tempel. En de tollenaar die mag zeggen, of nee, het is geen tollenaar, maar een tollenaar, hè? Ja. Maar die tollenaar die maakt zich klein in de tempel. En die zegt, God, ik maak er een zeurtje van, ik ben zondig, ik kan helemaal niks. En juist die mensen, die wil God hebben. En die wil Jezus aannemen, hun genade.
1: En je misschien nog een voorbeeld, Joas?
2: Nou ja, we hadden net bijvoorbeeld die meditatie van Johannes, dan kwam er ook een mooi nummer aan toe, de Vader. Dat die jongen die in de varkensstal zat, die het draf zat heet. En die had ook niks, die had helemaal niks op orde.
1: Dat was eigenlijk ook een grote chaos.
2: Ja, een grote chaos. Ja. Maar toch kwam de Vader met open armen afvliegen.
1: Ja. Nou, ik hoop dat jullie er wat uiteen kunnen halen als luisteraars. Je hoeft in je leven helemaal niet op orde te houden om naar God te gaan. Je kunt gewoon naar hem toe gaan. Dus kniel vanavond neer en vraag hem om vergeving. En bid dat je leven en zoek hem op.
0: Amen, zou ik zeggen.
1: Amen.
0: Ja. Ja, en het volgende nummer sluit er ook heel erg mooi bij aan. Dat is het nummer Everywhere I Go van Tim Timmons. En dat nummer gaat heel erg over Gods constante aanwezigheid. En dat is eigenlijk ook wel wat we net ook wel over hadden. Word je ook heen gewoon, door goede en slechte periodes heen, God zal met je meegaan. En de zanger die vertelde dat dit eigenlijk al stinkt toen hij thuis met een van zijn dochters bad. En die dochter van hem die bad dat God bij haar zou wezen. En toen besefte Tim pas, we hoeven God niet te vragen om bij ons te wezen. Dat is hij al.
1: Als je hem kent, dan is hij altijd bij je, dan woont hij in je.
0: De vraag wordt dan eerder, help mij om te zien wat je aan het werk bent.
1: Ik ben heel erg benijd. Ik heb zelf aan de drogen, maar ik ben heel erg benijd.
0: Het is een mooi nummer om te luisteren, dus we gaan er lekker van genieten. En dan binden wij er nog tot 10 uur vanavond op Urk FM.

0: Love Broke Through van Toby Mac. In de vorm eruit Judas van Josiah Queen. Ik vind die Judas vind ik wel een. Ik zeg net tegen Joas. Van op een gegeven moment die line, als je dan zegt. Judas did it for money. And I do it all for free. Ja, toen dacht ik van. Oeh, wacht, zo.
1: Ja, en maar erover dat die gast die is nog maar 23.
0: Ja, nog 23 jaar.
1: Ik zag zijn kapje en ik dacht van. Huh?
0: Ja, nee. Maar de volgende keer als je dit doet, dan zet ik er even een galm ook.
1: Als een verleden sound.
0: Ja, die helemaal een keer een dol. Het zijn een gamer. Als je niet door de website, terugluisteren.
1: Ja, volgens mij staat die reclame. Ja.
0: Hé, hey, wij zijn een tourkeurman aan het Nice. En ik zou kijken of je het nou wel doet. Dus daar gaat hij. Hij doet het. Jobas, ga je gang.
1: Het christelijke populair wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen maand verscheen het 100ste nummer. Het blad, dat in 2010 begon als een nieuwe stem in het scheppings-evolutiedebat, groeide uit tot een tijdschrift met 10.000 abonnees. De geschiedenis van het blad begon in 2009, toen er wereldwijd stil werd gestaan bij de geboortedag van Charles Darwin. Ook in Nederland kreeg de evolutietheorie veel aandacht. Maar rond diezelfde tijd vielen bij 6 miljoen huishoudens een folder door de brievenbus met de titel Evolutie of Schepping. Deze actie kreeg veel aandacht en leidde tot discussies op het nieuws, in de kranten en op internet. Frans Gunning, uitgever van Weet Magazine, zei hierover: die enorme hoeveelheid reacties maakte wel duidelijk dat er een enorme behoefte was onder christenen voor een stuk toerusting over schepping, wetenschap en evolutie. Dit zorgde ervoor dat Weet Magazine in 2010 werd opgericht. Het tweemaandelijkse blad vertaalt wetenschappelijke ontdekkingen naar de gewone man. Het doet daarmee hetzelfde als tijdschriften zoals Quest en Kijk, maar dan met een christelijke inslag. Die formule bleek aan te slaan. Vandaag de dag heeft het tijdschrift zo'n 10.000 abonnees en inmiddels verscheen er dus het 100ste nummer. Opvallend is volgens Gunning de brede lezersgroep die het blad in 16 jaar heeft opgebouwd. Onder onze lezers zitten wetenschappers, politici en predikanten, maar net zo goed tieners, huismoeders en studenten. Wat hen verbindt, is volgens de uitgever de belangstelling voor wetenschap in combinatie met het christelijk geloof. Hij legde uit: onze lezers geloven dat de Bijbel Gods woord is en dat God de schepper is. Weet wil laten zien dat je wetenschap serieus kunt nemen zonder het Bijbelse wereldbeeld terzijde te schuiven.
0: Ja, ik vond dus vroeger de Weet al interessant om te lezen. Hè? Gewoon van die grappige weetjes, zeg maar.
2: Lange artikelen.
0: Maar er waren ook korte dingetjes bij, toch? Voor die korte stukjes.
1: Wel plaatjes altijd, hè?
0: Ja, wel plaatjes ook, ja.
2: Een paar categorieën, die ben maar korte.
0: Ja. Ja. Nou, en dan weer het geval dat Irene in de studio zit. Die zit bij de Weet.
2: Exposed. Ja, dat ben ik.
0: Oh, wie zou dit huisberichter nou in willen nemen te zetten?
2: Oh. Het is gewoon nice voor christelijke mensen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Yes.
0: Ja. Ja, en we gaan hier nog in over spreken in de toekomst, hè?
2: Ja, dat is wel de planning over een paar weken. En dan willen we graag in uitnodigen die hebben het maar verstaan van net over het schepping-evolutie-debat. Dus bleef luisteren elke week. Ja. Op riemen kom je motoren.
0: Ja, maar ja, we moesten hem nou wel even erin zetten. Want ja, ze vieren nou het jubileum. Dus ja,
2: inderdaad.
0: Nou ja, ik zat even net naar de thee te kijken. En we zitten nog een beetje over thee. Dus ik stel voor dat we het even vast gaan afsluiten. En duren naar het volgende nummer. Helemaal goed? Nou, dan doen we dat. Dus dan was wel een interessant feitje. Gewoon wel laten maar over horen. Volgende nummer wat we draaien is Lightning van Jervis Campbell. En dit nummer stond in het album van Jervis, Good Grief, uit 2024. Een album dat wordt omschreven als muziek over strijd, geloof en vreugde. En de kern is: niet vluchten voor pijn in moeilijke omstandigheden, maar God juist vragen om het doorheen te gaan en die pijnen te gebruiken om je te reinigen en je te verengeren. Dus ik heb nog nooit gehoord. Albert heeft hem aan het droegen. Ik ben er aardig, Albert zit weer aan het eten.
2: Echt een topper.
0: Dus ik ben er aardig benijd naar. We gaan er lekker van genieten en ben weer zo bij je terug.

0: Beyond Me van Toby Mac. In de voorhand we draait Make It Well van Mercy Me. En ja, dan zijn we nu toegekomen aan het laatste moment voor het thema.
1: Ja, en het had over het naaien, over het begin van de nightseizoen en het begin van de nightleven. Maar hoe is naaien begin is vanzelf niet het begin. God was er altijd al. Hij had de hemelen maakt. Hij het adem maakt. Alle dieren die je schapen en ook de mensen die het leven geven. En nou had ik nog een vraag voor jullie. Want wat zegt de schepping volgens jullie eigenlijk over wie God is?
2: Dat hij een materialistische houding liefde tot materialisme.
1: Sorry, kun je het nog een keer zeggen?
2: Als er zoveel materie is, als je materie hebt te schapen, dan kunnen ook zijn aanwezigheid vinden. Ja, niet zijn aanwezigheid. Maar zien wie hij is, die materie in. En dat is bijvoorbeeld ook met het avondmaalsrecht. Dat je de brood en wenen eigenlijk proeven. Om je geloof te versterken, zeg maar. Dus er is een aardig, ja, aanwezige God, om eens maar te zeggen.
1: Dat is een soort teken van hem of zo.
2: Ja, schilderij.
1: Ja, oké. Johannes, wil je er nog wat aan toevoegen?
0: De schepping, als je God ziet in de schepping, dan zegt het voor mij altijd dat God een levende God is. En dat God gebruikt zijn schepping. En dan zie je overal erin. En God onderhoudt zijn schepping.

0: En wanneer je dat gelooft, dan, dan kun je niet ontkennen dat deze God zich niet met ons bemoeit, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar hij is echt een levende God en hij bemoeit zich met deze aarde, met deze mens.
1: Hij houdt zich echt bezig met alles wat hij maakt.
0: Ja.
1: Ja, ik zat ook even over deze vraag nou te denken. En als ik naar de schepping kijk, zie ik overal aanwijzingen trogen die wezen op hem. De enorme grootte van het heelal laat iets zien van Gods grootheid. Hij is onmetelijk groot. En de schoonheid van een bloemetje laat iets zien over Gods schoonheid. God is ongekend mooi. De liefde tussen de mensen wijst op de God die liefde is. En de schepping vertelt ons dus eigenlijk iets over degene die het hem maakt. En dat hoor ik ook van jullie terug. En het is toch mooi om dat te zien. Dat alles op hem wist.
2: Ja.
1: Die hele schepping. De schepper die alles het hem maakt, zal op een dag ook alles weer nijd maken. Hij zin is zelf. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Waarom is het eigenlijk zo mooi dat God niet zegt, ik maak een paar dingetjes beter. Maar dat hij echt zegt, ik maak alle dingen nijd. Wat denken jullie erop? Hoe denken jullie erover?
0: Ja, dat er gewoon niks maar van vroeger overblijft. Dus dat je er nooit meer aan hoeft te denken. Dat het oude leven gewoon helemaal weg is. In die oude aarde, in al dat oude is fort.
1: Verdwenen,
0: zullen we nooit meer aan terug denken. We hoeven ons alleen maar te focussen op degene die ons maakt en die ons redden heeft.
1: Ja, want dan die zonde hebben we ook niet maar. Nee. En de gevolgen daarvan.
0: Ja.
1: Want daar denk ik dus ook even bij stillen. Van, in de Bijbel staat ook, volgens mij staat dat in Romeinen ergens, misschien met je dat jou was. Dat de hele schepping gevolgen heeft van de zonde van de mens.
0: Het is geïnfecteerd als het ware. Hè? Zo komt het wel eens over, zeg maar.
1: Ja, ja, dat alles eigenlijk is verziekt door die ene hap van Adam en Eva, zeg maar.
0: Ja.
1: De Bijbel begint dus eigenlijk met een begin. Maar de Bijbel eindigt ook met een nieuw begin. Maar God maakt alle dingen nijd. En misschien is dat wel de grootste hoop die we kunnen hebben als christenen. Dat God niet alleen een nieuw kerkseizoen geeft, maar uiteindelijk ook alles nijd zal maken.
0: Ja, en is dat misschien niet ook onze verwachting die we moeten hebben, hè?
1: De hoop.
0: De hoop, ja.
1: De vaste hoop.
0: Ja.
1: De toekomstige verwachting dat hij alles nijd maakt. Ja, en dat klinkt vanzelf wel heel erg positief. En dat is het vanzelf ook. Maar het kan ook wel spannend wezen, alles nijd. Een kennis maken. Nou ja, niet maar alleen maar op aarde. Dat je bijvoorbeeld kennis maken in naaigroepen op school, in de kerk of met naaie projecten die je terugkomen op het park. Dat is al spannend. Dus helemaal dat naaien begin wat er helemaal aankomt, dat lijkt mij helemaal spannend. Maar dan, ondanks alle dingen die nijd binnen, blijft er altijd ene dezelfde. God verandert niet. Hij die er voor de vakantie was, is er ook nou. En zal er ook op die naaie aarde nog steeds wezen. Want dan draait alles om hem. En ja, dat wou ik eigenlijk niet geven aan je lui. In het naaie seizoen. Gol met hem. En het volgende nummer. Die roept ons ook op. Om aan hem te denken. En ja, doe dat ook in het naaie seizoen. En bij alles wat je doet. Denk aan Christus die bij ons is.
0: Ja, en dan gaan we luisteren naar Remember Him van Shane & Shane, The Worship Initiative en David, nog wat waar ik de tekst nou niet meer van zie.
1: Belt,
0: denk ik. Ja, dat was hem. Daar wil ik hem erin zetten. Ja, hij verdwint hier net op mijn scherm. Maar dan gaan we eens naar luisteren. Onthoud hem. Ik denk dat dat een mooie boodschap is en mythe niet meer aan het einde van dit probleem. Dus dat we daar goed naar luisteren, acht op slaan. En dan binnen we zo nog kort bij jullie terug.

0: Nou, ben je weer aan het einde, Keumer, hè?
1: Het is weer het einde van het seizoen.
0: Dat zit
1: weer
0: op, ja.
1: Wat?
0: Ja. Pas een seizoen, wat zeg je, jongen?
2: Volgende week beginnen we met seizoen 3.
0: Ja, ik zou wel wezen. Nee, wij hopen nog veel uitzendingen te maken dit seizoen. Dus ja, wij willen jullie uiteraard bedanken voor het luisteren voor de eerste uitzending van seizoen 2. De herhaling en de meditatie, die komen uiteraard op de website.
2: Wordt geregeld. Als jullie nog verzoeknummers hebben of verzoekthema's, die kun je nog eens toemailen. Dat kan op lovem@urkfm.nl.
1: Ja, en ik wil het nog een keer zeggen, want ik bleef het ook maar zeggen. Vergeet ons niet te volgen op onze Insta. Want dan kun je alle naaitjes en weetjes en dingetjes van Lovem kun je er volgen.
0: Ja, en onze mediaman die zal dit seizoen wel proberen om wat losse content erop te zetten.
1: Dan wordt iemand los.
2: Nou, ik roer aan de kieken, maar oké. Okay. Prima. Wij zullen daar onze best voor doen.
0: Ja.
2: En als jullie nog Spotify hebben, vergeet onze playlist dan niet te downloaden of in je wachtlijst te zetten. Want die is helemaal fantastisch en die gaan we even updaten.
0: Ja, die gaan we zo meteen updaten, ja. Dat was hem alweer, hè?
2: Dat was een rijtje.
0: Zit er weer op, ja.
2: Ja.
0: Dus wij hebben nog een laatste nummer om af te spelen. Ik heb een keuze voor het nummer Shoulders van For King and Country. En het nummer zingt eigenlijk: mijn kracht komt niet uit mezelf. Als ik zwak, ziek, gebruiken of wanhopig ben, dan draagt God mij. En het nummer gebruikt ervoor het beeld van Gods schouders. Dus je hoeft niet altijd zelf sterk te wezen. Je hoeft niet altijd zelf je problemen op te lossen. Er zijn momenten waarop je letterlijk gewoon niks kunnen doen. En dan laat je je dragen. En daar is dit nummer Shoulders echt voor bedoeld. Dus daar gaan we lekker naar luisteren. En daar rest dus niks anders dan jullie te bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. Dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
1: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Zondag 8 oktober 2023. Van harte welkom. Wij beginnen deze uitzending met improvisatie over Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Gespeeld door Jan Zwanepol op het orgel van de Grote Kerk in Maassluis. Vervolgens hoort u het mannenkoor door een er verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder met het lied U bid ik aan, o macht der liefde. Het is een oud kerklied met een melodie van de Oekraïense componist Dmitri Bordianski.

Ja, en u hoorde wel, deze opname kwam van Langspeelplaat. Het Thomaner Jongenskoor Leipzig gaat verder met Zingend dem Herren ein neues Lied. BVV 190 van Johann Sebastian Bach. Zingt de Heer een nieuw lied. Looft hem met tamboerijen, snarenspel en fluit. Alles wat adem heeft, loven de Heer.

Van de muziek van Bach gaan we naar muziek van Mendelssohn. Uit het Lobgesang gaan we luisteren naar koor, sopraan en orkest met Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja, prijs de Heer, naar Psalm 150. Prijs de Heer met je snaren, prijs hem met je lied, naar Psalm 33. Laat alle vlees zijn heilige naam loven, naar Psalm 145.

We blijven nog even bij de muziek van Mendelssohn. Zometeen gaan we luisteren naar de alt-aria uit het oratorium Elias. Sei stille dem Herren, ontleend uit de Bijbelteksten 1 Koningen 17, 18 en 19. Israël is op het dieptepunt van zijn geschiedenis. De koningen doen alles wat kwaad is in de ogen des Heren. Ze dienden de Baal, de god van de hebzucht, de god die mensen over lijken doet gaan en die staat voor een goddeloze wereld. Dan verschijnt Elia, de Heer is God, betekent zijn naam. Dat wil zeggen, de Baal is God niet. Een land dat de Baal God laat zijn, is aan vruchteloosheid onderworpen. Elia is in diepe rouw en ziet niet meer hoe hij verder moet leven. Een engel zingt voor hem de bemoedigende woorden: Sei stille dem Herren, und warte auf ihn. Zeg niets tegen de Heer en wacht op hem. Beveel uw wegen bij hem aan. Laat uw woede bekoelen en zie af van uw toren. Deze aria wordt gezongen door de alt Riek van der Haar met orgelbegeleiding van Klaas-Jan Mulder. En deze opname komt ook van Langspeelplaat.

Zometeen gaan we luisteren naar het Kyrie uit het Requiem van de Italiaanse componist en muziekpedagoog Luigi Cherubini. Het openingsgebed Kyrie wordt ingetogen en vredig uitgevoerd. Het lijkt of de componist de mensheid laat bidden en men de weg naar de hemel zoekt.

Van Cherubini gaan we naar muziek van Händel. Uit een van de 11 Santos anthems gaan we luisteren naar het kerklied O Praise the Lord.

Het Urker Mannenkoor Halleluja zingt vervolgens het bekende Halleluja uit de Messiah van Händel. Het koor stond toen onder leiding van Frits Bode met pianobegeleiding van Klaas-Jan Mulder. Het is een opname van de langspeelplaat en opgenomen in de Martinikerk van Bolsward. En dat is een opname van begin jaren 60.

John Rutter is een Engels componist, organist en koordirigent. Van deze componist gaan we luisteren uit een van zijn anthems, The Lord Bless You and Keep You.

Vanuit de Bovenkerk in Kampen besluit organist Harm Hoeve het Gouden Uurtje met fantasie over Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied.

Luisteraars, zo zijn we weer aan het eind gekomen van ons gouden uurtje. Morgenavond rond de klok van 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Klaas Hendrik Romkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, graag tot volgende week zondag. Tot dan, goedenavond.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers.

0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

because my dreams are bursting at the seams.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer: